sprakeloos, werkelijk. Normaal draai ik geen tracks van ruim 18 minuten in X-Rated, want dat is zonde, daar hebben we X-Ray voor. Maar jeetje mina, deze track is zo ongelooflijk mooi van opbouw dat je het onmogelijk kan afbreken. We hebben het over een nieuw werkstuk, een dubbelaar zelfs, van Michel Banabila. Zijn nieuwste heet Movements, Music for Dance. En dat is stukken die hij inderdaad heeft geschreven voor dansoptredens. En deze die heette Illicit Acquirement. En het is de soundtrack voor de geografie Enough, die gemaakt is door Patrick O'Brien. En dat is gemaakt voor Patrick O'Brien Dance Collective. En met de support van CUNY Dance Initiative. De première vond plaats in La Guardia Performing Arts Center in New York op 14 november vorig jaar. Prachtig werk van Michel Banabila. Gaat dit aanschaffen, deze fantastische dubbelaar van Michel Banabila. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En ik heb weliswaar 18 minuten de tijd gehad om alles door te worstelen wat u gemaild heeft. Maar ik ben er nog niet helemaal uit. Dus de prijswinnaars, die hoort u iets later dan 10:30. En nu eerst de tijd voor Skin Area. We gaan het wat zwaarder aanzetten via het album Rotko Field. Dit is In The Skin 2. En Skin Area heeft onder andere Martin Blood in de gelederen. Vroeger Jarl. Dit is Skin Area.

тебя тлеет на северо-западном ветру, как мертвый.

was killed.

Mijn favoriete Russen, mag ik wel zeggen. Noises of Russia. Dit was echter in een samenwerkingsverband met Who Ush Who Who. En het heet, pardon, How My Smolders in You. Let wel, het is niet fysiek verkrijgbaar. Het is een digitale track die ze in eigen beheer via Bandcamp hebben uitgebracht. En er staat ook nog bij dat die gratis te downloaden is. Doe dat. How My Smolders in You. You Hush, You Who and Noises of Russia. Hier bij X-Rated op de concertzender. 8 minuten te laat, maar goed, ik ben er dan toch uit, zeg. Dank u allen hartelijk voor het mailen. U wilt allemaal naar Grauzone, dat blijkt wel. Wel nu, de volgende prijswinnaars die zijn eruit gerold voor de vrijdag. Dat is dus eenmaal een toegang samen met iemand anders, 1 plus 1 dus. Voor de vrijdag is dat geworden Gert Willem van Maurik. En hetzelfde voor de zaterdag, dat is geworden Joost van der Molen. Voor de vrijdag dus Gert Willem van Maurik, voor de zaterdag Joost van der Molen. Gefeliciteerd namens Grauzone, namens X-Rated, namens de concertzender. Ik wens u allen heel erg veel plezier. En ik zei het al, wie er vrijdag is, dat is in dit geval Gert Willem. Kom hem vooral even opzoeken als ik platen sta te draaien voor en na Joost van Wissem en voor Test Department. Goed, X-Rated op de concertzender met nu nieuw en oud tegelijk werk van Burial. Die doet het goed. Burial doet het in de hele diepe ambient soundscapes, maar ook in dance-achtige dingen. Er is nu een verzamelaar uit Tunes 2011-2019, waar ze allemaal staan. Gecompileerd. Fantastisch werk van Burial. Dit is Beachfires. MUZIEK

the world is full of criminals.

prisoners, and the world is full of prisoners.

prachtig werk. Strength Through Joy. En dat is het werk van Timothy Jan en Richard Leviathan. Een en ander geproduceerd door Douglas P. van Death in June. Het album Salute to Light van Strength Through Joy hoorde Garden of Predation. En daarvoor, naadloos na Burial, hoorde u Interconnected. Een gedeelte uit Multicolor van het album Extended Environments, wat vorig jaar verscheen via Neo Tantra Records.

0: En dan markeert het einde van deze episode van X-Rated op de Concertzender. Maar je weet het, er is nog veel meer aanstonds. Namelijk direct na 11 X-Ray. En dat is dit keer weer een exclusieve mix. En die is gemaakt door een oude bekende, Science. En hij maakte voor ons de Delta Waves 3 mix. En die is weer fantastisch. Ik geef een kleine bloemlezing uit wat u kan krijgen. Namelijk, wat dacht u van Drun, Steve Houshield, Katharina Barbieri, James Murray, Telefoon Tel Aviv, Autumn of Communion, Bersarin Quartet, Olan Mil en Hotel Neon. Maar nog veel meer in de hele fijne mix die zometeen gaat komen. Tot middernacht hier bij de Concertzender in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op de zondagavond. Uiteraard is er volgende week weer een nieuwe episode te beleven op de zondagavond, zoals dat hoort hier bij de Concertzender. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen en dank ook voor alle mailers voor Groutzone. En wat ik al zei, mocht u naast het spreekwoordelijke potje hebben gepist, ga vooral naar Groutzone, want dat is meer dan dubbel en dwars de moeite waard. Zometeen dus, Delta Waves 3 door Science. En wat mij betreft, tot volgende week, wanneer er weer een nieuwe X-Rated is. Vanaf 9 uur des avonds. Het regent inmiddels buiten in een groot gedeelte, dus blijft u lekker binnen en geniet. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Ratings.

Ja, daar was ik al een beetje bang voor. Thuis deed hij ook al een beetje gek, die plaat. Hij is een beetje gaar. Ik heb hem waarschijnlijk heel veel gedraaid. En dat laatste stukje, dat mochten we niet meer meekrijgen. Maar goed, dat mag de pret niet drukken, want de plaat die was er niet minder om, zeg. Ik heb het over Planetary Assault Systems. En dat is Luke Slater. Luke Slater, in 1994 bracht hij zijn vierde Planetary Funk uit. Een hele serie aan 12 inches via het label Peace Frog. Dat dus allemaal in 1994. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Jawel, we zijn er. En volgens mij zijn we nog in de lucht. En volgens mij doet alles het. Blijdschap is ons deel geworden. En u ook, hoop ik. Fijn dat u er allemaal weer bij bent. Tot 11 uur vanavond voor heel veel moois. Straks alles over Synthetic Reality in de OT301 op vrijdag 29 maart. Maar eerst een fonkelnieuw werk van Jeff Mills. U kent hem wellicht nog van vroeger Underground Resistance. En hij gaat gewoon weer een nieuw album uitbrengen. Nog steeds zeer actief. Dat gaat gebeuren digitaal op 20 maart. En ergens in mei komt pas de LP-CD uit. Ik heb het over het album The Trip. Ik heb het over The Trip met Enter. Nee, ik doe het even overnieuw. Er komt een nieuw album aan en dat gaat heten The Trip Enter the Black Hole. En daarvan hoort u nu Time Reflective. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent en een hele goede avond. Dit is Jeff Mills.

Ja, ik haat het als platen zo snel zijn afgelopen. Maar hij was wel geweldig, niet waar? Ik heb het over Quiet Husband. Ja, als je thuis zo bent met dit gebeuk, dan ben je niet bepaald een Quiet Husband. Maar het is wel het geesteskind van Richie Culver. En Richie Culver heeft veel meer mooiere dingen gedaan. Het is een kunstenaar die ook muziek maakt. En vooral zijn gesproken teksten zijn geweldig. Alleen, dit is een 12-inch en die heet Raging Habits. Waar hij overigens helemaal niet op spreekt. Alleen maar lekkere techno. Quiet Husband hoorde u met 005. En dat verscheen via Industrial Coast. En het nieuwe werk van Frank Vigrou, dat mag er ook zijn, zeg. Ik heb al eerder een track gedraaid van Frank Vigrou van het nieuwe album Grand Bal. Maar hier is er nog eentje. 29 maart komt dat ding pas uit. Ik heb het over Grand Bal van Frank Vigrou dus. En dit is L.A. Alive.

0: Zowaar een album wat niet op 29 maart gaat verschijnen, maar gewoon een hele week eerder. 22 maart komt het nieuwe album van Perk op de markt. En dat is een heel fijn album. En dat heeft u zojuist kunnen concluderen natuurlijk. The Cut-Off van Perk. Ik heb al eerder een track gedraaid van dit album. Calcify hoorde u van dat nieuwe album. Wat dus op 22 maart gaat verschijnen. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Het is nou de klok af. Gewoon precies 9:30. En dat is de hoogste tijd om u te vertellen... Alles te vertellen, zo'n beetje, over een hele goede avond die gehouden gaat worden in de OT 301. Ja, op 29 maart, inderdaad. Want daar gaat het ook gebeuren. Een festival wat Synthetic Reality heet. Er zijn diverse DJ's en er zal worden opgetreden door Matter Suspiria Vision. Nou, Matter Suspiria Vision zijn zo'n beetje de vaandeldragers van The Witch House. Witch House, denkt u, wat was dat ook alweer? Dat was een genre wat snel opkwam en eigenlijk net zo snel weer verdween. Zo in 2009, 2010, 2011 was het behoorlijk hot. En er waren behoorlijk wat bands die Witch House gingen maken. Overigens een term die helemaal niets met house te maken heeft. En eigenlijk is er maar eentje echt overgebleven die heel erg trouw is gebleven aan het geluid. En dat is Matter Suspiria Vision. En die komen dus optreden in de OT 301 in Amsterdam op 29 maart. Tijdens die avond Synthetic Reality. En Witch House is eigenlijk een soort crossover tussen electronic body music. Er zit wat ambient in. Er zit wat industrial invloeden in. Er zitten new beat invloeden in. En Matter Suspiria Vision heeft zich sowieso heel erg laten inspireren door een regisseur als bijvoorbeeld Dario Argento. De vage Italiaanse horror uit de jaren 70. Hens ook natuurlijk de term Suspiria. De titel Suspiria in Matter Suspiria Vision. Er zal worden opgetreden door Matter Suspiria Vision live featuring Mistress Bella Lugosi en Mira Koli. En verder zijn er DJ's zoals bijvoorbeeld Moshe. En Moshe is Mark O'Shea en dat is de man achter Winter Light Records. Verder ook nog Hesperus Draco en Ian Martin. Zij zullen allemaal acte de présence geven op die avond in de OT 301. En u kunt erbij zijn. Er zijn 2 kaarten te winnen. U heeft ongeveer een half uur de tijd tot 10 uur. Daarna gaat de mailbox dicht. Nu gaat de mailbox open. Onder vermelding van Synthetic Reality kunt u mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Maar laten we nu de muziek gaan spreken. En hier zijn een aantal tracks van die heerlijke Matter Suspiria Vision. Dit is van het album Hotel Transylvania. Wat verscheen via een eigen Phantasma disc, The Haunting. De mailbox gaat open, mailen maar. Hier is Matter Suspiria Vision.
1: No siempre,

Matter Suspiria Vision met The Ring. En dit staat op het album House of the Witches. En dat was een soort overzichtalbum wat ze uitbrachten in 2010 van hun eerste werken. Nou, inderdaad. En maar we gaan weer terug naar het heden. Nog één track voor Matter Suspiria Vision. En u kunt nog steeds mailen bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op 2 kaarten. Of althans, laat ik zo zeggen. We geven 2 kaarten weg vanavond. In voor de avond in OT 301, vrijdag 29 maart. Het is ook nog eens een keer Goede Vrijdag met daarna het paasweekend. Dus wat let u? bob.ruusje@concertzender.nl. Hier zijn de Matter Suspiria Vision nog een keer. Van het album Space Necronomicon dit keer. En dat verscheen uit 2023. Dit is Geisterinsel im Weltall. Hier is Matter Suspiria Vision.

0: Nou, ik verheug me in ieder geval persoonlijk heel erg op het live optreden van Mater Suspiria Vision. Je hoorde van het album Space Necronomicon, The Album, de track Geisterinsel im Weltall. Daarvoor The Ring en daarvoor The Haunting. En dat allemaal omdat vanwege het feit dat op 29 maart aanstaande in de OT 301 in Amsterdam een geweldig festival wordt gehouden onder de noemer Synthetic Reality. En met diverse DJ's dus en deze band live. De mailbox die staat nog een ruime 7 minuten open. Dus u kunt nog mailen op .ruusje@concertcenter.nl. En nu gaan we nog even naar het geweldige album van Sidi Boes luisteren. Oftewel Alex Patterson van The Orb samen met Andy Falconer, een van de oerorpen. Het nieuwe album heet gewoon Seti en u hoort daarvan Seti. U hoort Seti Part 1 en dat verscheen via Orbscure.
1: Once we have learned about our universe, we've come to realize that there are certain frequencies, like the frequency on which this broadcast is carried, which are most easily detected across the great distances which separate the stars. And this isn't a result of the state of your technology or how smart you are. It's a consequence of the structure of the universe itself. At the lowest frequencies, what we would call low radio frequencies on Earth, our galaxy emits a cacophony of noise which drowns out signals. If we go to the very highest frequencies, which are those of light waves and infrared waves, quantum nature of radiation makes those frequencies noisy also. But in between, at the frequencies we on Earth call microwaves, there is a band of frequencies where the universe is very dark and very quiet. And therefore, you can hear signals, weak signals, at enormous distances. Or, if you're trying to communicate, you will use these frequencies because you can do it successfully with the least effort, the least

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna heel veel moois in X-ray tot middernacht. CD Boos hoorde u net voor 10 uur en nu is het na 10 en dan gaan we gewoon even terug naar 1982. De LP van Dark Day ligt op de draaitafel. Het album heet Window en Dark Day was het project van R.L. Crutchfield. En eerder werden al platen uitgebracht onder de naam R.L. Crutchfield's Dark Day. En dat werd dus op een gegeven moment gewoon Dark Day. Lekker knutselen met de Casio synthesizer. Weet u ze nog? Die hele kleine Casio synthesizertjes die je op je schoot kon leggen. Nou, die hebben een bepaald ritme. En die hoort u bijvoorbeeld in de track Danger Dancer. Dit is Dark Day.

deed ik dat eigenlijk altijd, maar vanavond helemaal. Morgen is het namelijk precies 10 jaar geleden dat Arjen Grolleman, de geestelijk vader van Kink FM en X-Rated, ons moest ontvallen. Morgen, 20 januari. Sowieso Blue Monday, maar het is eigenlijk altijd de meest depressieve dag van het jaar. Daarom staat Arjen volledig centraal in deze X-Rated tot 11 uur. En Arjen blijft centraal staan in X-Ray tot 12 uur. Aan de hand van zijn favoriete muziek. En dat zijn er nogal wat. En ik heb er een aantal uitgekozen waar ik bij de meeste althans een persoonlijk verhaal bij heb. Nou, over Coil, daar hoef ik verder niet over uit te wijden. Want daar wie Coil zegt, zegt Arjen. Wie Arjen zegt, zegt Coil. Maar over deze bijvoorbeeld wel. Ik weet nog goed dat deze in de speler werd gestopt. Arjen die riep vlak voordat deze track startte: Bob, doe jij de muziek vanavond maar. Ik stort me op de poëzie. Wel nu, ik gooide deze in de speler. En aan het einde van de track zat Arjen nog steeds in de studio. Ik zeg, zou jij niet wat aan poëzie gaan uitzoeken? Ja, zegt hij, maar dan moet jij maar niet zo'n fantastische track in de speler duwen. Zo kom ik toch niet weg. En na 11, of na 12 was het destijds zelfs, hebben we deze track nog vele malen onder het goede genot van een glas wijn weer langs laten komen. Op repeat ging The Clinic van het album Sonic Surgery in 2002 uitgebracht via Hands Productions. Dit is Pyramid. Dit is X-Rated. Helemaal voor jou, Arjen. En voor u. En een klein beetje ook voor mezelf. Ik hoop dat u ervan geniet. X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Adrenaline, Throbbing Gristle. En aangezien Arjen, zowel als ik, helemaal Throbbing Gristle gek waren, togen wij, toen Throbbing Gristle besloten had te zogenaamd te regroupen, toogden wij naar Londen om Throbbing Gristle te interviewen. Het bleek achteraf eigenlijk een van onze mooiste en leukste interviews ooit. Wat zijn dat eigenlijk alle vier bijzonder innemende mensen. En het kwam dus ook voor dat Arjen bezig was met zijn DAT recorder tijdens dat interview, of althans voor het interview. Nou heeft Engeland natuurlijk een ander voltage en die DAT recorder die werkte niet. Welnu, hij heeft het voor elkaar gekregen om Peter Christofferson op zijn knietjes te krijgen. En die heeft daar bij de plinten van alles lopen rommelen en omzetten, zodat de DAT recorder van Arjen werkte als een tierenlier. Prachtig. Ik zie hem nog liggen op zijn knieën. Peter Christofferson. Ook die is niet meer. Het gaat hard. Maar Genesis Peorage is er nog net. En Chris en Cozy natuurlijk helemaal. Overigens, achter deze filler die u nu hoort zit ook nog een verhaal. Het was destijds het album van het jaar van mij. Het is TV Victor. En Arjen vond dit zo geweldig dat hij het continu draaide. En hij heeft er ook een filler van gemaakt. Die monteerde hij dan onder talloze interviews die hij hield. Ik vond het een beetje degraderen van de muziek, maar goed, het werkte wel. Een prachtige filler van TV Victor. Arjen had sowieso een ontzettende neus voor dansmuziek. Hij was ook gek op bands als Underworld. Daarom nu de Halls mix van Dark and Long. Dit is Underworld.

0: Jaren en jaren lang is deze track in de playlists terechtgekomen als Aller Seelen met Gilbert im Stahlgewitter, afkomstig van het verzamelalbum Nights of Abyss. Wel nu, het is helemaal niet Aller Seelen. Het is Curly and Camera met Crematorium 4. Het gekke is dat Arjen in al die jaren zich verteld heeft in het aantal tracks wat op dit album staat. En hij dacht continu dat deze track door Aller Seelen was gespeeld. Maar het bleek dus Curly and Camera te zijn. En daar kwam ik persoonlijk heel laat achter. En ik heb het hem nooit kunnen vertellen. En dat vind ik wel naar. Nu denkt hij nog steeds dat het Aller Seelen is. Maar het is dus Curly and Camera. En ik vind het wel lollig dat het nog steeds in allerlei playlists als Aller Seelen staat. Op zich. Ach, een kleine vertelling. Dat moet kunnen. U luistert naar een eerbetoon voor Arjen Grolleman. Morgen is het op de kop af 10 jaar geleden dat hij ons moest ontvallen. Op de draaitafel ligt Laibach. En dat is ook een van zijn favorietere bands. En ik weet nog dat wij met een soort ploegje van Kink FM afreisden naar Tilburg. Laibach zou optreden die avond en wij mochten een interview doen. Arjen en ik samen en naar Laibach. Nou, dat interview, dat was hartstikke leuk. Daar hebben we het verder niet over. Het gaat bij meer over de treinreis daar naartoe. Arjen die vond het namelijk geweldig om gedurende de hele treinreis, en dan moet u toch denken aan 1 uur en nou bijna 1,5 uur dat we in de trein zitten, hij het nodig vond om de zanger van Laibach te imiteren. Dan moet u ook weten dat het nogal druk was in de trein en we dus niet eens bij elkaar konden zitten. Maar Arjen die zat op een stoel en in zijn eentje met iemand anders naast hem. En daar deed hij de zanger van Laibach na terwijl hij allerlei kinderliedjes aan het oreren was. Zo klonk er hard door die trein. 1, 2, 3, 4, hütchen von, 1, 2, 3, 4, hütchen von papier. En allerlei kinderen keken heel eng naar hem. Wat een enge man. En wij allemaal krom van het lachen. Anyway, Laibach. Hij kon ook werkelijk de openingsspeech helemaal bijna uit zijn hoofd van de track Drzewa van Laibach. En die hoort je nu. Laibach.
1: Drzewa skrbi za dvig in izkoriščanje gozdov. Drzewa skrbi za fizično vzgojo ljudstva, posebno mladine, v svrhu dviganja narodnega zdravja, delovne in obrambene sposobnosti. Ravna čedalje bolj popustljivo, opušča se vsa svoboda. Oblast je pri nas, ljudska.

Seele brennt, einstürzende Neubauten van het album Halber Mensch. En ook de einstürzende Neubauten hebben wij kunnen interviewen. Alhoewel, niet de Neubauten, dan heb ik het over Blixa Bargeld. En hoewel onze meeste interviews succesvol zijn gelopen, ging die van Blixa Bargeld eigenlijk volledig mis. De man die had niet het humeur dat hij eigenlijk had moeten hebben. Eigenlijk was het gewoon een hele vervelende braadworst. Helaas, het was niet anders, maar we hebben er toch nog een aardig interview uit kunnen knijpen. En het, de man had gewoon op dat moment niet de juiste humor. Hij had van tevoren wel aangegeven dat hij niet over zijn oude werk wilde praten. Dus Arjen en ik die zeiden zo'n beetje in koor tegen hem: oh, dat is jammer, want we wilden alles vragen over het album Collapse. Het allereerste, oudste album. Nou, dat viel niet in goede aarde. Nee. Het kan verkeren. Hoe dan ook, wij hadden wel lol. We zijn naar Brussel getogen en hebben daar lekker in een lounge een glaasje water zitten drinken met Blixa Bargeld. Oh nee, hij aan de wijn, wij aan het water. Wijn kregen we niet van hem. God, wat hebben wij gelachen achteraf. Wat minder lachen was natuurlijk het overlijden van Arjen zelf. Ik heb samen met de ouders van Arjen mocht ik als een van de eerste in zijn huis om rond te kijken. En op een gegeven moment kwam de moeder van Arjen naar mij toe. En die had een kaartje in haar handen. Dat bleek een kaartje te zijn voor het concert op 12 februari 2010. Dat Ulver zou geven in 013 in Tilburg. En ze zei: heb jij al een kaartje? Nee, zei ik. Wij zouden er namelijk samen heen gaan. Arjen had al een kaartje gekocht. Ik had nog geen kaartje gekocht. Ik ben toen op zijn kaartje gegaan. En ik kan u vertellen dat het concert prachtig was. Maar ik heb er niet zoveel van gezien. Omdat ik eigenlijk alleen maar tranen in mijn ogen had. Ik kon niet meer die avond. Het was het eerste concert wat ik met Arjen zou bezoeken na zijn overlijden. En dat heb ik dus helemaal alleen gedaan. Dat was niet bepaald makkelijk. Maar goed, in ieder geval het album Shadows of the Sun zouden ze in ieder geval gaan uitvoeren. Vandaar nu EOS, de meest prachtige track van dat album. Hier is Ulver.

0: It is the night of the demon.
1: Welkom op Cabaret Vert. Het derde en laatste uur van het programma X-Rated bij Kink FM voor hedenavond. De langste dag van het jaar tot aan middernacht. Inmiddels in duisternis. Trekt u die absint maar open. Want de poëzie is van Jack Kerouac. Zometeen vertolkt door onder andere Morphine en Sonic Youth Lee Ranaldo.
2: X-Rated.
1: Trek ze maar aan, die vleugelen. Al is het in uw dromen. Sluit de ogen en drijf mee door de ether. Op de klanken van Variant. As time stood still.
3: If you're frightened of dying and you're holding on, you'll see devils tearing your life away. If you've made your peace, then the devils are really angels.
0: X-Rated.
1: Dit is Spectre, frontman van het Italiaanse occulte gezelschap Ein Sof, die vele LP's, CQ-CD's het licht heeft doen zien. Spectre is al geruime tijd solo. Zijn muziek enigszins folky, mediterraan. Maar soms ook wat elektronica erin. De nieuwe CD van Spectre heet Dieci Pezzi Facili. En hij werd uitgebracht op Old Europa Café. Dit is Trans Roma ESP. De nieuwe Spectre.
4: The end of New York. There's a funeral for the bright young things, buried as a diva sings. A final hymn to glitter while our tears fall flat like yesterday's champagne. Cold winds down 8th Avenue, the pleasure palaces we knew are boarded up. We'll never see their stained velvet delights again. The David, the Adonis Lounge, the show palace have closed down. Where do the lovers of the dark go now? All the dance beats fade and the notices are served. I'll always remember the last song I heard. At the end of New York. At the end of New York. The end of New York came on a day that was as grey as the hair on the mayor of New York. He turned off the speakers, turned out the lights, and the corners shone white for a better quality of life. And the night didn't fall anymore. Closed was a word on each door. No more dancing, no more drinking, and nobody calling for more. Only tears for the hustler, the stripper, the whore, and funeral purple and black to mourn. Was the coat that I wore at the end of New York, the end of New York. Anointed in neon, we sing in dark themes for a city that caters for all of our dreams. The song of the diva is sung low and sad, echoes down the glass canyons for good times we had. She dabs at her tears and beckons a cab, stands in the rain and holds out her hand, but one never comes. They're all taking the tourists to Disneyland on 42nd Street, whoever planned it. The end of New York, the end of New York. And there at a mirror, the skeletal mayor, applying red lipstick and gold nylon hair, smiles a chill smile, a deathly grimace for the place they called New York.
1: Zero Element vindt u op de verzamel-CD X-Rated The Electronic Files. Een dubbelaar die we 7 jaar geleden met dit programma hebben uitgebracht. Daarop onder andere ook PSI, Performer, Klaus Schulze, Atom Heart, Holger Tsukai, Michel Manapila, Tangerine Dream en Biosphere. Het was dus Multiside, Zero Element. Poëzie hoorde u van Mark Elmond, The End of New York. Een prachtig beklag over hoe New York vroeger nog lekker stout was. Maar dat daar door de bourgeoisie een einde aan is gemaakt. The End of New York, een gelijknamig boek en cd verschenen in 2001 bij uitgeverij Ellipsis.

La Soupeuse, hoorde u. En dat is afkomstig van een project rond Hector Zazou. Een collectief rond Hector Zazou, wat bestaande uit diverse kunstenaars en muzikanten. Jeanne Folie, J.L. Henning, VX Zit 375 en Bazooka speelden mee op dit album. Het album La Perversita. En inderdaad, u hoort het al, pervers. En Arjen die had natuurlijk best wel een fascinatie voor pervers. De eerste plaat die hij bij de Hofstedelijke Boeddhisk in Amsterdam kocht bij mij was inderdaad Scatology van Coyle. En die heeft hij gekocht vanwege het feit dat er twee heren op stonden die zich wentelden in stront. En La Perversita die nu op de draaitafel lag, dat is omgeven door ook allerlei perversiteiten. Zoals het label bijvoorbeeld, daar staat een naakt 9 à 10-jarig meisje op dat met haar vingertjes tussen de beentjes zit. En ook de inlays die liegen er niet om en de muziek ook niet. Prachtig werk van Hector Zazou en de zijne alweer uit 1979. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar we een eerbetoon houden aan Arjen Grolleman. Vanwege het feit dat het morgen exact 10 jaar geleden is dat hij ons moest ontvallen. 20 januari, dat is precies 20 dagen na oud en nieuw. De laatste oud en nieuw die ik met Arjen vierde en een paar vrienden bij hem thuis. Dat was inderdaad de oud en nieuw van 2009 op 2010. Nee, niks, geen oudejaarsconferences, niks, geen spelletjes, mens erger je niet, niks, geen vuurwerk. Bij ons stond in

Een track die ik dankzij Arjen heb leren kennen. Ik kwam de studio binnenlopen en toen stond dit kei en keihard aan. Hij had het ontdekt, Clearstream Temple. En dat is afkomstig van het album 16. Je hoorde de 16th Trump. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Een eerbetoon aan Arjen Grolleman. Omdat het morgen precies 10 jaar geleden is dat Arjen niet meer onder ons mocht zijn. We hadden vaak tijdens X-Rated de grootste lol. We hebben af en toe gewoon doorstarten gemaakt die helemaal niet gepland waren, omdat we krom lagen van het lachen. Er was echter één track waar we altijd helemaal stil van werden, waar we echt geen grappen en grollen uithaalden. Nee, daar hebben we ademloos naar zitten luisteren. En die track, dat was I Was No Longer His Dominant. Een van de meest angstaanjagende, indringende tracks van Nurse With a Wound. Die kwam binnen en daar hebben we meerdere malen ademloos naar zitten luisteren. En destijds ook meerdere malen gedraaid. Nurse With a Wound.

my announcement of an interval, he would

allemaal Coil. Natuurlijk Coil, want ik zei het al. Als je Coil zegt, dan zeg je Arjen, zeg je Arjen, dan zeg je Coil. The Dreamer is Still Asleep. Nog zo'n track waar we continu met kippenvel naar luisterden. Dit kwam van Music to Play in the Dark, volume 1. En hiervoor kon u luisteren naar Current 93, A Visit to Dogland. Ik had de mooie en toch moeilijke opgave om de crematiemuziek voor de crematie van Arjen te mogen uitzoeken. 8 tracks mocht ik uitzoeken. Ik ben er de hele dag mee bezig geweest. Deze die staat me echter nog goed bij. Dit was een van Arjen's favorietste Current 93 tracks. A Visit to Dogland. Het staat op de verzamelaar The Fight Is On. En ik kan me nog herinneren, tijdens de crematie, ja, ik was alleen maar in tranen. Ik heb echt bijna niks mee kunnen maken. Maar door de tranen heen heb ik kunnen zien hoe het personeel van de crematie, hoe noem je dat? In ieder geval het personeel in de aula van de crematieonderneming, die keek nogal zorgelijk naar de installatie toen deze track klonk. Ze dachten dat het helemaal misging. Ze hadden niet in de gaten dat dit gewoon een schitterende, ontregelende track was. Door mijn tranen heen moest ik vreselijk lachen. Eigenlijk. Heerlijk. Dat was ook typisch Arjen. Lekker dwars. Ook nu hoort u nog Current 93 samen met Hilmar Urn Hilmarsson, Merry Go Round and Round van het Island album. Zometeen is er X-Ray tot middernacht en ook dat is Coil. Alleen een hele andere Coil dan u gewend bent, namelijk de tracks die op ANS staan. John Ballas, Peter Christofferson, Ossian Brown, Thypol Sandra en Ivan Pavlov tezamen in ANS. 2 tracks waar ze lekker frieken op de ANS Synthesizer. Morgen is er een prachtige tribute te beluisteren. Tenminste, ik neem aan dat die prachtig wordt. Op Kink, de nieuwe Kink. Luister van 7 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds. Een 3 uur durende eerbetoon aan Arjen Grolleman. Met interviews met Jantien van Tol, de toenmalige station manager van Kink FM. Mark van der Molen en mijzelf. Morgen dus tussen 7 en 10 bij Kink. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated op de concertzender om 9 uur. Een reguliere, dan een special en kaarten te winnen voor het Grauzone Festival. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar dit eerbetoon voor Arjen Grolleman. Arjen, zullen we je nooit, nooit, nooit meer vergeten. En als altijd wordt X-Rated opgedragen aan jou. Voor altijd. Rust zacht, lieve vriend.

0: Max.
1: Ratings.

Nou, zo ben ik hier wel gekomen hoor vanavond. Met de neus in de wind. Die nase in wind. Vorige week kwam het er niet van. Toen was de storm te heftig, te erg. Om de tocht te maken. Helaas, nogmaals, excuses daarvoor. Maar veiligheid gaat voor alles. Maar vanavond, toen ging het net. Weliswaar zeiknat geworden, maar goed. Dat hebben we er wel voor over. Thomas P. Heckman, oftewel gewoon Heckman. Die nase im Wind. Het stormachtig begin van deze X-Rated op deze zondagavond. En nogmaals, die neus die blijft wel in de wind staan. Want een onstuimig wintertje wat dat betreft. Eigenlijk continu herfst. Nogmaals, welkom. Dit is X-Rated op de Concertzender. Zometeen gaan we alles vertellen over het Sonic X Expanded Experience Festival. Wat gehouden gaat worden in Paradiso in Amsterdam. Daarover straks meer, maar nu eerst nieuw werk van Milieu. De verzamelaar in Teletronic Bubble. Milieu, inderdaad, die opent deze X-Rated na Heckman met de track Amber Patroller. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

Nieuwe werk van The Alvaret Ensemble. Het album heet EA en u hoorde Blauw Gers. Dat is gewoon eigenlijk gewoon blauw gras. Het is een collectief wat op is gebouwd rond de broeren Kleefstra, Jan en Romke. En ze weten zich deze keer bijgestaan door Greg Haynes en Sietse Pruiksma, aangevuld met een celliste en een violiste. Schitterend werk van The Alvaret Ensemble. Het nieuwste werk dus, en dat is EA. EA, prachtig, Verstilling. U luistert naar X-Rated op de Concertzender en over Verstilling gesproken. Deze week overleed Rijnbert de Leeuw. En dat was een schitterende pianist en dirigent. Hij was ook oprichter onder andere van het Schoenberg Ensemble. En hij wist eigenlijk de klassieke muziek heel dicht bij de mensen te brengen. Op een hele speciale manier. Zoals hij zijn werk uitvoerde. Bijvoorbeeld, hij is beroemd geworden door het uitvoeren van het werk van Erik Satie. En dat deed hij op een hele eigenwijze en langzame manier, waarop het heel erg broos, bijna romantisch werd. Rijnbert de Leeuw is 81 jaar geworden en ik wil in X-Rated toch even stilstaan bij het overlijden van deze man, omdat hij van onschatbare waarde is geweest voor de muziek. En Erik Satie is dat ook, aangezien hij natuurlijk met zijn composities mensen als de moderne componisten als Niels Frahm of een Peter Broderick een groot voorbeeld is geweest. Rust in vrede, Rijnbert de Leeuw. Daarom nu in X-Rated gedeelte uit Gnossien. Voor jou, Rijnbert de Leeuw.

Och, wat prachtig ook weer. Eujeroem. En dat is afkomstig van het album Alting Falder i Samme Roem. En van dat werk hoort u deel 3. Schitterend werk van Eujeroem. En deze is uitgebracht via het label Sound in Silence in oplage van 200 stuks. Schitterend. X-rated op de Concertzender. De hoogste tijd om de 5 prijswinnaars bekend te maken. En nou, dat was niet wat je noemt heel moeilijk. U heeft flink gemaild, dus ik kon een eerlijke prikactie doen. En ik heb de 5e, de 10e, de 15e, de 20e en de 25e mailer eruit gekozen. En dat zijn achtereenvolgens geworden. En die kunnen dus naar Sonic Acts. Maar dan alleen op de avond, zaterdag 22 februari in Paradiso, de Expanded Experience avond. Dat zijn Johan Wetering, Matthé Tubben, Erwin Dorlijn, Mark van der Voort en Rob Meren. Johan Wetering, Matthé Tubben, Erwin Dorlijn, Mark van der Voort en Rob Meren. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de Concertzender, namens Sonic Acts en namens natuurlijk mijzelf. Heel fijn u daar aan te treffen en hoe een en ander in zijn werk gaat, dat krijgt u per mail bevestigd deze week. Aanstaande zaterdag dus in Paradiso Amsterdam. Goed, verder met de realiteit van nu. Het is niet alleen mensen die overlijden gelukkig, maar ook gewoon wel nare dingen als bands die ermee ophouden. Zo waren er 2 spraakmakende noise industrial bands deze week die bekend maakten dat ze er de brui aan geven. Achtereenvolgens zijn dat Karjalan, Sisit en Controlled Bleeding. Helaas, die zijn niet meer. Het laatste wapenfeit is inmiddels verschenen van beide bands. Daarom nu achtereenvolgens. Eerst Karjalan Sisit en het laatste wat ze uitbrachten was het album I Want You Dead. En Controlled Bleeding hoort u daarna. Helaas, ze zijn niet meer, maar gelukkig is er nog wel de muziek. We zetten een tandje harder nu met Karjalan Sisit.

Schitterend werk van Controlled Bleeding, Between Tides was het album, uitgebracht op het Zweedse Multimood Records. Joe Papa en Chris Moriarty, die leefden al niet meer. Die zijn respectievelijk in 2009 en 2008 overleden. En Paul Lemos was het enige overgebleven lid nog van Controlled Bleeding. En hij zette de band voort met andere leden. Maar daar is nu dus een einde aan gekomen. U hoorde Under Burned Hills, Controlled Bleeding. U luistert naar X-Rated. Nog een kwartier, een krap kwartier. En dan is het nu tijd voor de nieuwe van Machinefabriek. Rutger Seiderveld heeft weer een nieuw album uitgebracht op Glacial Movements. Stillness Soundtracks deel 2. De eerste die was in 2014. Schitterend werk, getuigen ook deze. Stillness 6, Machinefabriek. Stillness 6, Le Maire Channel, Antarctica.

0: Namelijk pas op 17 april aanstaande, dan zal het nieuwe album van Jarbo gaan verschijnen, Illusory. En u hoorde de titeltrack alvast van dat album. 17 april dus, dan gaat die verschijnen via het Belgische Consoling Sounds. Jarbo natuurlijk, de ex-zangeres en toetseniste van Swans. Overigens, op Groutzone de Swans film gezien. En daar was Jarbo ook in te zien. En dat is een film die u absoluut moet zien. En hij schijnt nog een keer herhaald te worden. Ergens in maart of april in de Melkweg in Amsterdam. Dus ga dat zien als u hem gemist heeft. Zometeen is er het derde uur van X-Rated onder de noemer X-Ray. En dat zal gevuld zijn met Jarl. Jarl is Eric Jarl. En hem kennen we onder andere van een band als Irm. En solo maakt hij de ene fantastische soloalbum na het andere. Dit album heeft hij zich in ieder geval laten inspireren door de mensen uit de minimal music als Terry Riley. Dat is duidelijk te horen. Je hoort 3 tracks onder de titel Repetition en 2 tracks onder de noemer Darkness. En beide zijn afkomstig van het album Symptoms Variations Sensory Deprivation. En dat verscheen vorig jaar via Reverse Alignment. Dus zometeen mooi, prachtig en diep werk van Jarl in X-Ray tot middernacht. Daarna volgt een nieuwe aflevering van Dr. Klangendoem direct na 12. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze concertzender en op deze zondagavond. Fijn dat u erbij was. Dank ook voor alle reacties die ik via diverse kanalen als Twitter, Facebook, sms en mail mocht ontvangen. Wellicht tref ik u aanstaande zaterdag in Paradiso bij Sonic Acts Expanded Experience. En anders is er gewoon volgende week ijs. En deze keer moet ik er toch echt wel weer storm bij zetten. En wederdienende een nieuwe X-Rated op de zondag tussen 9 en 11. Geniet van de komende week. Blijf bij de concertzender en u kunt ons ook steunen. We blijven het hard nodig hebben. Voor nu, blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender. Heb een mooie nacht. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: Action.

cheesy en hard tegelijk. Dat kan bij de Rising High Collective. Tangled in My Thoughts. Als ze dit nou eens in zouden zenden voor het Eurovisie Songfestival, dan krijgen ze eindelijk eens een keer een stem van mij. Tangled in My Thoughts. En het was de onvolprezen Hard Floor Mix. Er staat op de double 12 inch Liquid Thoughts. En dat verscheen in 1994 op Liquid Thoughts. De double 12 inch Liquid Thoughts op Rising High Collective. En het Rising High Collective en Rising High Records, daar stond aan het hoofd daarvan Caspar Pound. En Caspar Pound is helaas in 2004 al overleden aan de gevolgen van kanker. En de zang die kwam van Plavka. En Plavka deed de zang voor onder andere Jam and Spoon en The Shaman. Hartelijk welkom. Dit is X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur met heel veel moois. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. Nu eerst lekker de electro in met Client 03. De Compliance EP. Die gaat 26 mei verschijnen. Dit was de titeltrack Compliance. Dit is Client 03. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

control, compassion, compliance.

Je kan het scharen onder Berliner Schule, maar dat is dit niet. Ramp vindt dat je dit moet scharen onder Bielefeld School of Electronic Psychedelic. Nou, zo is het maar net. Vergeet u alle voorgaande aankondigingen en afkondigingen van mij toen ik ze aan en afkondigde als Ramp. Maar het is gewoon Ramp op zijn Nederlands, als zo'n ramp waar je zo'n skatebaan hebt of natuurlijk gewoon een ramp. Een disaster. Ramp is weer helemaal terug. Steven Parsik. Arp Anciel heet het nieuwste album. Wat verscheen via het eigen label Doombient. En u hoorde Chunky Cookies Carpet Ride Part 3 van Ramp. Een heerlijk nieuw album dus verschenen van Ramp. X-Rated op de concertzender, waar we het wat steviger gaan aanzetten met Loud as Giants. Justin Broderick van Godflesh en Dirk Serris van Vitna op Mana, Microphonics, Fearfalls Burning en noem het allemaal maar op. Hun samenwerking is Loud as Giants. Dit is van het nieuw verschenen album Empty Homes op Consoling Sounds, de track Estranged.

Ja, die gaat diep. Heel erg diep. Fomalhaut en in samenwerking met Niem. We hoorden Before the Night. En dat staat op het net verschenen album From the Longest Winter. Via het Poolse Zoharum tot ons gekomen. Schitterend. Fomalhaut. En dat is een ster. En die ster is eigenlijk zelf Thomas Borowski. En Niem, dat is Giuseppe Verdicchio. Samen vormen zij dit duo. En u hoort het allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we eventjes teruggaan in de tijd, namelijk 2002. Toen verscheen Sophia's The Seduction of Madness. Werkelijk een bloedstollend album. En ik kan nog herinneren dat de track die ik nu ga spelen voor u, dat die draaide in de Melkweg in Amsterdam. En dat was in aanloop van het concert wat gehouden werd door White House. En tot mijn stomme verbazing werd ik op een gegeven moment vlak tijdens deze track, vlak voor eigenlijk net na het begin, op de PA gegooid. En dat bleek dus inderdaad op concertsterkte te zijn. En dat was op wens van White House. En die wilden ook niet dat ik, als zij opkwamen, de track wegdraaide. Want ze vonden het zo geweldig dat het samen met de track die ik draaide, dat te horen was voor het publiek. Ik weet nog dat voor het concert, vlak voor het concert, iedereen om zich heen keek van: is het nou allemaal al begonnen of hoe zit dat? We hebben het over The Seduction of Madness, het derde gedeelte. Houd u vast, angstaanjagend werk van Sophia.

Je hoorde Above the Ruins. En Above the Ruins, dat was de band waar Tony Wakeford in zat. Voordat hij zitting nam samen met Douglas P. En O'Keele in Death in June. En natuurlijk later nog Sol Invictus starten. De eerste band is van... of niet, de allereerste, want dat was Crisis natuurlijk. Above the Ruins, in ieder geval met Tony Wakeford. Je hoorde Waiting, en dat kwam van het album Songs of the Wolf. Origineel in 1984 verschenen op cassette. En later een heerlijk uitgegeven op andere formaten als LP en CD. En hiervoor kunnen we luisteren naar het derde gedeelte uit The Seduction of Madness van Sofia. De band van Peter Bjergo. Zometeen het derde uur en dat is X-Ray. En daarin hebben we een prachtig werkstuk met de titel La Nordica. Sinfonia Contempora 2, Salz des Nordens. En dat is een project van Hans Joachim Rödelius. Natuurlijk van Cluster. En Hans-Joachim Rödelius weet zich vergezeld op dit werkstuk van compaan Dieter Möbius, die helaas al niet meer onder ons is. En verder nog Juraj Novoselic en Laszlo Ramhorst. Dus een heel project van Hans-Joachim Rödelius en Dieter Möbius. En dat hoort u zometeen in X-Ray tot middernacht.

0: Ik dank allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Want het einde zit erop. Maar nogmaals, er is een derde uur. Dus blijft u vooral hangen voor X-Ray. En daarna een nieuwe Dr. Klangendoem hier op de concertzender. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet goed. Volgende week, ijs en weder dienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Op de zondagavond, zoals u dat gewend bent. Tussen 9 en 11. Er waren wat kleine probleempjes met de stream, maar ik heb begrepen dat alles weer is opgelost. Dus geniet ervan. U kunt in ieder geval alles nog naluisteren direct na uitzending. En de hele week door tot in Sint-Jutemus. Dus doe dat. Blijf bij X-Ray. En voor nu, een goede nacht en dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

This world must be destroyed. Nou, als de world zo doorgaat, dan destroyt hij zichzelf wel. U hoorde Front 242 van de 12-inch Mixed by Fear. Front 242 uit 1991. Aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. En Front 242 draai ik met een reden. Ze houden er namelijk mee op. Ja, ze stoppen ermee. Ze maken natuurlijk ook al jarenlang geen albums meer. En nu gaan ze ook nog hun allerlaatste live shows geven. Een tour over de hele wereld. En daar wordt Nederland niet bij overgeslagen. 17 oktober aanstaande geven ze een show in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dat u het even weet. Hartelijk welkom. Een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu nieuw werk, want pas uit op 29 maart van Josh Cafe. U hoort Square Wave. En dat komt te staan op het album Free World. Dit is Josh Cafe. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ik weet het complete heiligschennis wat ik nu doe. Maar dit gaat nog een kwartier zo door. En dan hebben we daarna nog een track van een half uur. De nieuwste van Aiden Baker. En die komt binnen, zeg. Ongelooflijk. Wat mij betreft denk ik echt het beste wat hij ooit gemaakt heeft. Het is het nieuwe album Pitroviri. En dat is het nieuw verschenen via het Italiaanse Glacial Movements Records. U hoorde het gedeelte in ieder geval uit Cybernicum. Aiden Baker, ook werkzaam in Nadja bijvoorbeeld. Fantastisch werk, Aiden. Ga zo door, zou ik zeggen. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En afgelopen vrijdag, ja, toen was het zover. Come on, bring in the night. In de Baruch in Rotterdam werd acte de présence gegeven door Desiderii Marginis, Raison d'être en afsluiter Brighter Death Now. Nou, ik maak niet vaak mee dat je op één avond over alle drie de concerten kan zeggen dat het werkelijk geweldig was. Want dat was het. De avond werd afgesloten door Brighter Death Now. Dus ik heb ook het nieuwste album heb ik bij de merchandise gekocht. Evenals een t-shirt van Raison d'être en Desiderii Marginis natuurlijk. Brighter Death Now sloot af en met een werkelijk zinderend en snoeihard concert. Het nieuwste album heet No Decency. En dat is een soort album wat die wat gemaakt is als een soort rehearsal, een soort oefening voor de tracks die ze tijdens de tour zouden doen. No Decency is verschenen via Cold Meat Industry, terwijl iedereen dacht dat dat label allang dood was. Nou nee dus. Het gekke is dat het CMI 05 is en dat is het catalogusnummer van Memorandum met Omore uit een heel ver verleden. Zelfde catalogusnummer, maar goed, wat maakt het uit? Dit is Brighter Death Now en de titel. En dat is precies datgene wat ik dacht over afgelopen vrijdagavond. Oh, what a night.

Zo die u heerlijk zeg. Institution DOL. Dat was alweer even geleden dat dat hier te horen was in X-Rated. Institution DOL met Instructions for Modern Weakness. Het album wat in 2007 verscheen via Steinklang Industries. U hoorde Plastic Society. Matthias Beisel is nog steeds een Institution DOL. X-Rated op de concertzender met fonkelnieuw werk. En dat gaat nog verschijnen. En daar is hij weer. Op 29 maart. Het wordt een prachtige datum. Dan verschijnt het nieuwste album van MPC. Featuring Peter Biergo. Het vorige album wat ze samen uitbrachten. Dat was onder de artiestennaam Onus. En dit album brengen ze uit onder de naam MPC. Featuring Peter Biergo met als titel Onus. Jawel. Overwhelming Cruelty gaat u horen van dat album wat dus op 29 maart aanstaande gaat verschijnen via Consoling Sounds. Dat album heet dus Onus. Hier zijn ze samen in het schitterende, het prachtige, het werkelijk overwhelming cruelty.

0: Ja, richtige Heimat, Volk van Soul Search, Spielmann. Staat op de verzamelaar Steinklang Industries 2. Verschenen via Steinklang Industries, jawel. En dat allemaal aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar vogelnieuw werk van Undir Heimar. En dat album dat heet Gununga Galdi. En de titel Urbur of zoiets, hoe je het precies uitspreekt, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij moet nog uitkomen. En u raadt het al, jawel, 29 maart. Ook die komt uit en dat gaat gebeuren via Cyclic Law. Undir Heimar. En daarvoor dus, ook verschijnend 29 maart, NPC... en Peter Bjergo met Onus. En zometeen is er derde uur X-Rated en dat is X-Ray. En dat is geheel gewijd aan het werk van Annemarie Antara Borg. En zij maakte in 2018 het prachtige album In Nomine Tellus. Je hoort 5 tracks, heel indringende tracks, een hele mooie, ook gezongen tracks van Annemarie Borg. Zometeen in X-Ray. En dat allemaal tot middernacht. En daarna is het weer de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoem. Waar het ook weer de beurt aan is, is een nieuwe aflevering van Kaap Gonzo. Het programma rond Gonzo Circus, wat we eindelijk hebben weten binnen te halen. En daar zijn we heel trots op hier bij de Concertzender. Aanstaande woensdag vanaf 8 uur is het weer zover. En de tweede Kaap Gonzo woensdag. Schrijf het in de agenda. Nou, het was weer een programma vol met vallen en opstaan. En direct na het begin was het al vallen. En het bleef vallen en het bleef vallen. Maar uiteindelijk hebben we weer contact kunnen maken met de playlist, met de site, met de app. Nou ja, we zullen zien wat de toekomst brengt. Men dacht dat het was opgelost, maar dat als het is het dus allerminst. Ik hoop dat u niet al te veel ellende hebt gehad en toch hebt genoten van deze X-Rated. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En ijsweder, website, app en weet ik wat ellende dienen er volgende week weer. Tot dan, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

een waarlijk vliegende start van deze X-Rated. Influx. En Influx is het racerskind van James Bernard. En die kennen we van een aantal fantastische albums. Waaronder Atmospherics. Heerlijk werk van James Bernard uit 1993. Hij noemt zich Influx. En dit was de track Brain Eater. En dit is nieuw werk. Of het is al eventjes uit. Maar nog nooit gedraaid in X-Rated. De nieuwe van Urban Meditation. Die heet Recurrence of Space. Je hoort de mix die Urban Meditation van zijn eigen track maakte van de track Where No Man. Dit is Urban Meditation. Dit is X-Rated. Allemaal heel erg fijn. En bedankt dat u er weer bij zit. En bij bent vanavond. Allemaal een hele goede avond bij X-Rated.

Ja, hier ben ik echt even stil van. Poeh, wat is dit toch een ongelooflijk prachtige track. Red Sun van Anna von Hausewolf van het album Ceremony, zoals dat in 2012 verscheen via Kning Disc. Geweldig, maar dan ook echt geweldig. Door merg en been, Anna von Hausewolf. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we aandacht besteden aan Internationale Vrouwendag, omdat dat gewoon nodig is. Wat dacht u van Jarbo? Dat is de dame die natuurlijk heel erg lang in Swans heeft gezeten en het ook solo goed doet. Zo zal er binnenkort, binnenkort, pas volgende maand, eind april, verschijnt er een nieuw album, Illusory. En dat zal gaan verschijnen via Consoling Sounds uit België. Dit is Jarbo met vast een track van dat album. Ik mag hem vast nog niet draaien, maar ik doe het toch. Dit is Arrival, Jarbo hier bij X-Ray.

Spite Alone Holds Me Aloft van het album Caligula. Je hoorde Lingua Ignota. Wat een fantastische stem en wat een pracht muziek op dit album van Lingua Ignota hier bij X-Rated op de concertzender. Heerlijk, al die dames, want ze kunnen er wat van. We dachten van Jana Komaritsa. Haar laatste album onder de naam Dark Raad is het album Heart Murmur. Daarvan nu de titeltrack. Dit is Dark Raad en Heart Murmur dus.

Binnenkort, namelijk op 20 maart, komt het nieuwe album Volkenzangen uit. En ik heb er nog niet veel van gehoord, behalve deze track. Maar dit is wel een heel erge folky track. Het wordt wel nog uitgebracht via Relapse Records, natuurlijk dat vooraanstaande metal label. U hoorde Mirkur, oftewel het project van Amelie Brun. En u hoorde Gudernes Vilje. En dat markeert het einde van deze X-Rated op deze zondagavond, waar we in het tweede uur geheel terecht ruimbaan gaven aan vrouwen in de muziek. En natuurlijk de X-Rated muziek. Zoveel vrouwen die prachtige avant-garde, industrial, ambient, etc. maken. En allerlei raakvlakken. Schitterend. En dat allemaal in het kader van Internationale Vrouwendag. Zometeen in X-Ray, het derde uur X-Rated, dan weer drie heren. En dat zijn drie heren die ook nog eens een keer samenwerken. Namelijk BJ Nielsen, oftewel Benny Nielsen, Frans de Waard en Sigtrygur Berg-Sigmarsson. Die hebben een heel erg nieuw werkstuk uit en dat heet Three Options. Onlangs vers verschenen en dat hoort u zometeen integraal hier in X-Ray op de Concertzender, direct na 11 uur. Volgende week is er natuurlijk ijsweder, storm en andere ellende dienende weer een nieuwe X-Ray dit op de zondagavond tussen 9 en 11, zoals dat hoort. En daarna weer een nieuwe X-Ray. Blijf bij de Concertzender en zometeen bij X-Ray. Hartelijk dank voor alle reacties die ik links, rechts, van onder en boven via Twitter, Facebook, sms, direct messages, weet ik wat allemaal, mocht ontvangen. Dat doet erg goed en dank u nogmaals daarvoor. Heb een mooie week en wat mij betreft tot volgende week. En zometeen dus X-Ray. Voor nu,

0: Max.
1: Ratings.

Heerlijk, het geluid van Robert Henke, oftewel Mono Lake. En Mono Lake met de Reminiscence. Reminiscence, zo moet ik eigenlijk zeggen. Dat hoorde u, Mono Lake, aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En dat heeft eigenlijk ook wel een reden. Ik wil u namelijk, voor zover u dat nog niet wist, attent maken op het feit dat Robert Henke met al zijn Commodore computers in Tivoli-Vredenburg komt op 12 april aanstaande. Dat is wellicht de moeite waard om te gaan bezoeken. Een bezoek aan Tivoli-Vredenburg is sowieso fijn, maar helemaal als Mono Lake daar staat. Goedenavond, als het goed is, bent u verbonden met de concertzender. Dit is een nieuwe X-Rated. Afgelopen twee weken waren vrij dramatisch om deze uitzending live te horen, maar er is de afgelopen week werkelijk bikkelhard gewerkt achter de schermen door mensen van de concertzender om het allemaal vanavond en hopelijk ook de komende weken, maanden, jaren voortreffelijk te laten verlopen zonder ellende. Twee weken geleden hadden we geen stream. Dat probleem is nu permanent opgelost. En het probleem van vorige week, het invullen van de playlist en connecties met de site en de app, dat probleem moet nu, als het goed is, zijn opgelost. Maar vanavond is natuurlijk even een testcase. Er is in ieder geval heel veel gewerkt daaraan. En ik wil mijn persoonlijke dank uitbrengen aan Sam, de directeur, Sam de Jong, die er heel erg hard aan heeft getrokken. En developer Klaas, die op het laatste moment nog aanpassingen heeft gedaan om dat allemaal vlekkeloos te laten verlopen vanavond. Dus ik... We gaan het gewoon over de muziek hebben vanavond. En verder hopelijk geen geklaag meer. Alles staat klaar voor een nieuwe X-Rated tot 11 uur vanavond. Met nu eerst Peach Live. Dat album komt 29 maart uit. Peach Live is Petra Skipstead. U hoort nu Permission to Roam. Dat verschijnt dus op 29 maart. U bent van harte welkom bij een nieuwe X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

0: Heerlijk werk van Acrylid. Acrylid. The Illegal Rave Tapes Selection 1999-2012 is uitgekomen. Je hoorde Shapeshifter. En dat zijn inderdaad oude opnames gemaakt door Acrylid door de jaren heen. Uitgegeven door Dance Data. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En hoogste tijd voor de nieuwste Cedibus. Cedibus is het project van Alex Patterson. En hij is natuurlijk de oprichter van The Orb. En medeoprichter, originele dub-lid of het originele Orb-lid Andy Falconer hebben dus samen het tweede album van Cedibus op de markt gebracht. Setai heet het. Seti. Ja, via het label Orbscure. U hoort Seti Part 2. Een heerlijke, relaxte track van Cedibus.
1: Thanks about the Institute.
2: The Institute is a non-profit research institute, which we founded now 8 years ago. Seems like yesterday. To work in collaboration with NASA to

might get away with it for a little bit.

0: Een mogelijke liquidatie vanmiddag langs de A73. De snelweg werd meteen afgezet voor een uitgebreid politieonderzoek.
1: En ik denk, laat ik eens op die A73 gaan rijden. De snelweg naar het zuiden, maar is me veel te gevaarlijk daar. Liquidaties aan de bosrand. U hoorde A73, het geweldige project van Roel Jansen, mijn collega, goede vriend van Space Exposure. En Domien Paul Bastiaans, oftewel de Aristro... Doe ik het weer. Aristocraat van de straat. Ik struikel echt iedere keer over dat woord. Maar goed, in ieder geval een heel fijn album. A73 via Lynx Productions met een Z uitgegeven. Het eigen label van Rules Space Exposure. Heerlijk album. Wat ook een heel nieuw en heerlijk album is, is het nieuwe album van Kim Gordon. Haar kennen we als zangeres en bassiste van Sonic Youth. En ze heeft een nieuw soloalbum uit. En het is een heerlijk hoekig album. Het schuurt... Het beukt, het is tegendraads en ook nog eens een keertje een beetje ontregelend. Kim Gordon's nieuwe heet The Collective. Oordeel zelf naar deze geweldige track. Psychedelic Orgasm, Kim Gordon.

Zo, dat was hem helemaal. Zo, de knetter zeg, wat een track. De nieuwste van Scanner. De nieuwste. Hij brengt sowieso wel heel veel uit. Maar hij heeft nu in ieder geval een eigen label gestart. Altaaks Muziek. En daar heeft hij nu het tweede album op uitgebracht. Of dat gaat gebeuren, laat ik het zo zeggen. 15 maart aanstaande gaat de Phenol Tapes verschijnen. En u hoorde het schitterende Odalisk Broadcast. Heerlijke track die door merg en been gaat en lekker knettert onder je aderen. Scanner, oftewel Robin Rimbaud. En de laatste track die is voor een andere synthesist uit Engeland, namelijk Ian Body. Zijn nieuwste album heeft hij nu eens niet op zijn eigen label uitgebracht, Din Records, maar op het label Quiet Details. Dat nieuwe album, dat heet Modal Operandi. U hoort de schitterende synth track Locrian. Het is Ian Body.

0: upgrade it.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom bij het tweede uur X-Rated. Nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois tot middernacht in het programma X-Ray. Maar nu eerst terug naar 1981. B.C. Gilbert en G. Lewis, oftewel Bruce Gilbert en Graham Lewis. Allebei van Wire destijds. Lewis nog steeds, Gilbert al heel lang niet meer. En in 1981 maakten ze een 7-inch. Ze hebben trouwens nog veel meer gemaakt samen. Maar in ieder geval in 81 maakten ze een 7-inch. Ik heb hem ooit eens in een grijs verleden eerder gedraaid en X-rated. En we kwamen hem deze week tegen. En ik denk, ja, die moet nog een keer. In 1981 dus, zoals gezegd, uitgebracht op het 4AD label. Ends with the Sea. Hier zijn Gilbert en Lewis. Prachtige single.

een beetje door het lentegevoel, denk ik, dat deze track bij mij opkwam vandaag. De meteorologische lente is begonnen. En Modular Green sluit daar een beetje bij aan. Maar geen nood, hierna is het gewoon weer winter in X-Rated. Modular Green, overigens een wel prachtige green lava. U vindt het op het album Shell Ground, verschenen via het Fax label van Piet Namluk. En dat gebeurde in 1995. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En ik zei het al, het is de hoogste tijd om weer terug te keren naar de winter. Het kwaad van Toro Von zit nu in de speler. Oftewel Anton Knilpert en Genevieve Pasquier. Zij vormen zo ongeveer de spil van Toro Von. En Toro Von maakt het album Final Movement in 2001. Hoed u en houdt u vooral goed vast voor het behoorlijk kwade Riot Dictator.

Oh, daar moest ik eventjes van schrikken, zeg. Oei, in Slaughter Natives, geweldige track, Angel Meat. Enter Now the World. En dat werd uitgegeven in 1992 door een joint venture tussen Staalplaat en Cold Meat Industry. In Slaughter Natives, hierbij X-rated op de concertzender. Jazeker. En nu we het toch over Cold Meat Industry hebben. Dat is een label dat werd destijds opgericht door Roger Karmanik. En Roger Karmanik is ook Writer Death Now. En Writer Death Now laat die nou optreden aanstaande vrijdag in de Baruch in Rotterdam. Nou, Writer Death Now, die heb ik al de revue laten passeren een aantal weken terug. En hetzelfde geldt voor Desiderii Marginis. Overigens, de tijden zijn bekend. Laten we er met z'n allen gewoon heen gaan. Het wordt heel gezellig. Laten we er een X-rated gathering van maken. Om 7:30 tot 8:10 is Desiderii Marginis. Van 9:30 tot 9:50 raison d'être. En van 9:45 tot 10:45 is het de beurt aan Brighter Death Now. Nou, ik had het net over raison d'être. Die zal ook optreden. En die had ik nou onlangs in de... Nou ja, zeg maar in het item over de Baruchavond. Come on, bring in the night. Is raison d'être speelt als tweede die avond. Dus aanstaande vrijdag in de Baruch in Rotterdam. En wellicht treedt hij ook op met een track van het album Demonum en Demoniacum. En dat verscheen een drietal jaar geleden op Cyclic Law. Dit is Retrieving the Maternal Cathexis.

0: U hoorde Sorrow for Laughing met een gedeelte uit de Sun Comes Suite. Give the Day, Take the Day was dit. En het komt van het fonkelnieuwe album van Sorrow for Laughing. Sun Comes, verschenen via Klang Gallery. Het is een soort superband die gelukkig nog steeds albums maakt. De frontman is Gordon H. Whitlow en hem kennen we van Biota en de Mnemonists. En verder bestaat deze band uit Martin Bates van Islands in Gaza. Patrick Q. Wright, vroeger de violist van de legendary Pink Dots. En Edward K. Spell, overigens nog steeds de frontman van de legendary Pink Dots. En dan nog gitariste Janet Fader. Sun Comes, het nieuwe album van Sorry for a Laughing, aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kon u luisteren naar een schandalig klein stukje van de track Empty World van The Void Wanderer. En dat is ook helemaal nieuw, verschenen via Cryo Chamber. Het album met dezelfde titel, Empty World, dus The Void Wanderer. En daarvoor, raison d'être. Zometeen is er X-Ray tussen 11 en 12, het duistere uur van middernacht. En u hoort een heel minimalistisch werk van Thomas Koehner, wat hij maakte in 2014. Het bijna volledige werkstuk Tiento de las Nieves hoort u zometeen van Thomas Koehner in X-Ray hier op de Concertzender. En daarna een nieuwe Dr. Klangendom. Nou, bij mijn weten is deze uitzending volledig zonder enige problemen verlopen. Nogmaals dank aan Sam en Klaas voor hun inspanningen om het allemaal voor elkaar te krijgen. En laten we hopen dat het zo blijft voor de komende weken, maanden, jaren. Zodat ik inderdaad iedere week kan roepen, volgende week is er ijs en wederdienende weer een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en voor alle reacties mooi die ik mocht ontvangen. Heel fijn. En voor nu, geniet van de lenteweek die eraan komt. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Sodeju, u wil niet weten hoe vaak ik deze track gedraaid heb. Ongelooflijk. Wat mij betreft de track van het jaar. En daarom was hij nu te horen. De opener van deze X-Rated. Ik heb het over Clock DVA. Die maakte wat mij betreft de track van het jaar. En het is werkelijk ongelooflijk smachtend wachten op nieuw werk. Wat zal gaan verschijnen. Hopelijk in 2020. Endless. En van mij mag het inderdaad eindeloos doorgaan. Deze track staat op de Armcom Sampler en dat verscheen dit jaar met allerlei andere fijne deunen daarop, waaronder heel veel werk van de heer Eddie Newton zelf. U luistert naar X-Rated, heel fijn dat u er bent en ik wens u allemaal een bijzonder goedenavond. Dit is de concertzender met vanavond het beste van 2019. Net heeft u een heel uur Space Exposure kunnen horen. En als u dat niet heeft gehoord, luister het dan vooral na. Want daar is ook heel veel moois te ontdekken. De 12 mooiste albums volgens X-Rated, die komen nu aan u voorbij. Tot 11 uur vanavond en daarna nog een uur pracht in X-Ray. Vorige week had u de nummers 25 tot en met 13. Vandaag dus 12 tot en met 1. En aangezien het gesproken woord ondergeschikt is, gaan we gelijk door naar de muziek natuurlijk. Op nummer 12 staat Yamaoka. Die Japanner die maar blijft beklijven. Ieder album dat hij uitbrengt, ik word er altijd helemaal warm van. En dat komt ook omdat het gewoon warme elektronica betreft. Zoals het nieuwste album Timeless Story, dat verscheen via Data Bloom Records. Dit is Slope of Snow. Dit is Yamaoka. Dit is de nummer 12 in de beste albums over 2019 volgens X-Rated. En dit is X-Rated. Nogmaals, een hele goede avond.

Ik weet niet hoe die het doet hoor, die Giulio Aldinucci. Maar echt het ene na het andere plaatwerk wat hij uitbrengt is helemaal geweldig. Zoals deze ook weer. No Eye Has an Equal. Giulio Aldinucci bevindt zich op de 9e plaats in de X-Rated album eindlijst over 2019. Je hoorde Brezza, Perduti, Arsi, Tramonti, Giulio Aldinucci op 9. Dat betekent dat we vanzelf nummer 8 binnenglijden. Met net zulke mooie klanken, namelijk die van Losil. En daarvan kan ik het eigenlijk hetzelfde zeggen als over Aldinucci. Hij doet het wederom gewoon weer. Equivalence is het nieuwste album wat verscheen via Cranky. Dit is Equivalent 1, Losil op 8.

Cozy, Funny, Tutti. Natuurlijk van Chris en Cozy en van Carter Tutti. En van Throbbing Gristle en et cetera, et cetera, et cetera. Sophic Ripple, dat staat op het album Tutti. En er is meer uit van Cozy, Funny, Tutti dit jaar. Wat dacht u van het Carter Tutti Void album? Dat is een leuk album, een goed album. Maar uiteindelijk wint Cozy, Funny, Tutti solo met het album Tutti. Die heeft de eindlijst gehaald op nummer 7.

0: Max.
1: Rated.
2: X-Rated met de lijst der lijsten. Hun beste albums over 2019 volgens X-Rated. Vanavond de nummers 12 tot en met 1. En we zijn inmiddels aanbeland bij nummer 6. En dat is Nodding God. Nodding God, dat zijn de heren Andrew Lyles en David Tibet. Heerlijk wat die twee samen doen. Het is eigenlijk compleet gek. Het is gestoord. Je kan er geen... wacht eens eventjes. Daar gaat iets beginnen wat niet meer hoeft te beginnen. Ze doen helemaal hun eigen ding. En het klinkt heel vreemd. Vervreemdend kan je eigenlijk beter zeggen. Maar op mij heeft het een buitengewoon verfrissende indruk achtergelaten. Nodding God. Het album heet Play Wooden Child. Op nummer 6. Dit is Nodding God met Natron Skipping Rope.

tot de laatste snik, zoals dat hoort. Ongelooflijk. Cyclic Law brengt een heleboel moois uit en heeft ook het afgelopen jaar heel veel moois uitgebracht. En twee albums hebben ook de eindlijst weten te halen. Eujeroem en deze van Visions. Het mooiste album wat Cyclic Law dit jaar heeft uitgebracht is echter uitgebracht door Frederik Arbour zelf. En dat is de baas van Cyclic Law. Visions, werkelijk het album... Nou, kippenvel van A tot Z. Het album heet Temples en u hoorde Continuum van Visions op nummer 5 in de eindlijst. En nu wordt het mooi, dames en heren, jongens en meisjes, want we gaan de top 4 binnen. Black to Come heeft het tot de vierde plaats weten te schoppen met het album Seven Horses for Seven Kings. Dat is voor het eerst dat een Black to Come zoveel indruk op mij gemaakt heeft. Dit album echt van A tot Z. Het is ontregelend, het is onvriendelijk, het is ongemakkelijk, het is een spookhuis... Zoals dat hoort. A Miracle, No Other Child at Your Breast. Dat is de track die u nu gaat horen. Nummer 4 dus in de eindlijst. Dit is Black to Come.

Oi, jongens. Echt ongelooflijk. Ze doet het hoor. Caterina Barbieri. En haar album Ecstatic Computation. Nummer 3 in de eindlijst. Wat is dat geweldig. U hoorde daarvan Fantas. Het verscheen via Editions Mego. Live is zij trouwens ook helemaal geweldig. Gaat haar zien als u de kans heeft. Caterina Barbieri. We luisteren naar X-Rated op de concertzender met de beste albums over 2019 volgens X-Rated. We zijn aanbeland bij de nummer 2. Toen ik deze hoorde, nou ja, ik kan het bijna van ieder album zeggen, maar echt toen ik deze hoorde, ademloos zitten luisteren van A tot Z. De nieuwste van Ulver, Drone Activity. Dit is een gedeelte uit 20,000 Leagues Under the Sea. Op nummer 2, het geweldige album Drone Activity. Dit is Ulver.

0: Ja, tuurlijk. Dit doet ook weer pijn. Maar het zijn allemaal verschrikkelijk lange composities. En dat maakt het ook zo'n ongelooflijk album. Pijn om dit af te breken. Maar ja, we zijn toe aan de nummer 1. En daar wil ik ook niet met 1 een nummertje van af laten komen. Uiteraard. En terecht zeg ik dan tegen mezelf. Ulver hoort u met het album Drone Activity op nummer 2. 20,000 Leagues Under the Sun. Ja, daar zijn we aangekomen bij de nummer 1. De absolute nummer 1. Ik wist het eigenlijk al toen ik dit album voor het eerst hoorde. Wat een impact had dat. Wat kwam dat aan? En dan heb ik nog niet eens liefdesverdriet. Als je liefdesverdriet hebt, dan moet je dit album absoluut niet luisteren. Want, en ja, het grijpt in. Heel diep. De teksten van Roger Robinson, die grijpen in. De muziek. De hele sacrale klanken bijna van Kevin Martin, die grijpen je ook volledig bij de strot. Wat mij betreft, Solitude van King Midas Sound is de absolute nummer 1 van 2019. Van A tot Z kippenvel. Eenzaamheid, verlatenheid, alles spreekt eruit. Het is werkelijk, nou ja. Ik heb er bijna geen woorden voor en dat moet ook niet, want die gaan nu gesproken worden door King Midas Sound. Achtereenvolgens hoort u eerst Alone, dan The Lonely en een stukje van Lies. Nummer 1, 2019, dit is King Midas Sound.
1: Alone.

because you lost your friend. Alone. Alone.

with a tortured heart. Alone.

but I'm not angry, just empty.

Lies. En daarvoor The Lonely. En daarvoor Alone. Solitude. King Midas Sound. De absolute nummer 1 2019.

Ongelooflijk, wat een indrukwekkend album. Maar ja, dat kan ik van de hele top 25 wel zeggen. Maar deze, die haalde het echt helemaal volledig. King Midas Sound, Roger Robinson en Kevin Martin. Zij deden het als duo. Het album van het jaar volgens X-Rated van 2019. Op 12 Yamaoka, op 11 Euroom, op 10 Ekman, op 9 Giulio Aldinucci, op 8 Losil, op 7 Cozy Funny Tutti, op 6 Nodding God, op 5 Visions, op 4 Black to Come, op 3 Caterina Barbieri, op 2 Ulver en op 1 King Midas Sound. Ik hoop dat u genoten heeft van alle 12 albums, of alle 25 albums, als we die van vorige week erbij nemen. Het overzicht over 2019. En ijs en wederdienende is er gewoon volgende week weer een nieuwe reguliere uitzending van X-Rated. De 12e januari, 19 januari, dan gaan we terugblikken op het feit dat het 10 jaar geleden is dat Arjen Krolleman ons ontviel. Maar zometeen is er nog een derde uur X-Rated en dat heeft verder eigenlijk weinig met de best of te maken. Roel gaat de studio uit. Dag jongen, tot de volgende. Zie je donderdag. Ja. Roel gaat weg, dus ik moest hem even gedag zeggen. Zometeen is er nog een X-Ray en dan gaan we even terugblikken op het HANS Festival. Daar waren het afgelopen jaar twee fantastische optredens te zien van Asan Amissa en Damon. Wel nu, u hoort een aantal tracks van het album Ceremony in the Stillness van Asan Amissa, zoals ze dat deden in 2018. Dat wordt gevolgd door het album Remedies for a Foggy Day van Damon. En die is van dit jaar. Dat zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En voor alle reacties die ik van diverse zijden mocht ontvangen. Blijf bij de concertzender. Steun de concertzender. Word vriend van de concertzender. Blijf bij de concertzender. En blijf bij X-Ray. Wat mij betreft, tot volgende week. En voor nu.

Max. X-rated.

Een lekker gruizig einde van Porter Rick's Trident. En dat staat op de Trident EP. Dat verscheen in 1998 via Force Inc. Music Works. Andy Melwig en Thomas Keuner vormen Porter Rick's. Goedenavond. Ik hoop althans dat u verbonden bent met de concertzender. Vorige week hadden wij enorme problemen met de stream. En ja hoor, het zal eens niet zo zijn. Vandaag ligt de site er bij tijd en wijlen uit. Tenminste, die berichten ontvangen mij. Hij doet ook heel moeilijk. De playlist kan ik op dit moment ook niet invoeren. Het is werkelijk om volledig moedeloos van te worden. Maar goed, we gaan maar weer radio maken voor niemand. En misschien dat er een aantal wel op de site zitten. Maar ja, dan kan je beter maar niet refreshen. Want als je dat doet, dan is er grote kans dat je er niet meer op komt. Het is weer niet anders. Wij zijn het grootste, slechtste piratenstation van Nederland. Goed, laten we er maar toch maar weer iets proberen van te maken. Porter Rick's dus aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En als u echt helemaal niets meer hoort, dan is er altijd nog de televisie. Jawel, die doet het altijd zonder meer. We gaan gewoon maar verder met nieuw werk. En dat is van Emanuel Eisbrenner. Het album 30 Years, dat gaat 1 maart aanstaande verschijnen. U hoort nu Emanuel Eisbrenner in Brain Dancer. Dit is X-Rated. Allemaal een, of ik hoop in ieder geval, vrijwel iedereen een hele goede avond.

Zo, dat was eventjes Goede Herrie van Perk. En Perk, dat is Alistair Wells. U hoorde Heartbeat Popper. En dat komt te staan op het album The Cut Off. Nee, dat komt niet te staan. Het staat op het album The Cut Off. Verschenen via zijn eigen label Perk Tracks. Ik hoop dat u luistert naar de concertzender, want alles ligt er weer uit. Het is werkelijk om te huilen. En het huilen staat mij ook nader dan het lachen, kan ik u vertellen. Als dat zo doorgaat, dan weet ik nog niet wat ik ga doen met X-Rated. Maar goed, we gaan maar vrolijk verder voor degene die ik hoop dat het ook wel weer allemaal gelogd wordt. Zodat u volgende week, of deze week in ieder geval, kunt naluisteren. De playlist kan ik op dit moment ook niet invullen. Ook dat ligt eruit. Het is om moedeloos van te worden. Maar goed, de muziek, daar gaat het natuurlijk om. En we hebben het over Coil. En daar wordt een mens dan toch wel weer wat vrolijker van. Coil ligt op de draaitafel, want ik heb hier een goede reden gevonden om Coil te pakken. Namelijk de Snow EP wordt opnieuw uitgebracht. We hebben bijna een winter zonder sneeuw, dus dan maar de Snow EP. Want sneeuw is de Satan, maar niet op de plaat. En hij wordt opnieuw uitgebracht. Het werd in 1991 uitgebracht door het Boeddhisk Torso label. En Transmigration is het label dat het nu uitvoert. Answers Come in Dreams Part 1. En dat is de Jack Dangers remix. Heerlijk, weer eens een goede Coil op de draaitafel.

er gestopt mee gestopt. En er is nog een verzamelaar verschenen die Beyond the Massive Darkness heet. In 2001 via Cold Meat Industry. Hou je goed vast, want dit is het geweld van Megaptera in Cogwheel Machinery.

Zo de knetter. Ik rangschik het nog steeds onder een van de beste dingen die ik ooit live heb gezien. En dan heb ik het over Test Department. Gelukkig heb ik die ook vele malen live gezien in hun allerbeste tijd, zoals in 1984. Toen brachten ze het album Beating the Retreat uit. Deze heerlijke metaalslagers hoorde u in Total State Machine. Nou, de site die doet het weer. De playlist is ook helemaal volledig bijgewerkt. Dus nou, laten we zeggen, de laatste 20 minuten, die moeten we hopelijk gewoon zonder schrammetjes doorzien te komen. En is het nu ruim tijd voor het nieuwe werk van Nertus. En dat moet nog gaan verschijnen. Ik heb het hier opgeschreven. 14 maart aanstaande verschijnt het nieuwe album van Nertus uit Duitsland. Het album dat gaat heten Silent Monuments. En u hoort nu het prachtige Covered in Dust. Dit is Nertus.

Boyd Rice is al zijn hele leven bezig allerlei controversies om zich heen te verzamelen. En komt overal mee weg en dat is mooi. Boyd Rice, het kwaad, is het kwaad, is het niet? In ieder geval heeft hij genoeg vrienden om zich heen verzameld. Tot voor het album Boyd Rice and Friends. Met leden uit Death in June, Sol Invictus en Blood Axis. U hoorde People, origineel op het album Music, Martinis and Misanthropy. En dat verscheen in 1990 via New European Recordings. En daarvoor fonkelnieuw werk van Nertus van het nieuwe album Silent Monuments. Nou, de stream die heeft het in ieder geval goed gedaan vanavond. Dus u kunt waarschijnlijk volledig goed naar de stream blijven luisteren voor X-Ray. En daarin hebben we een mooi overzicht gemaakt van het elektronische beginwerk van Ulver. Ulver inderdaad, die begonnen is als een metalband en daarna de dark folk indook. En daarna weer terugging naar de black metal. En toen overging naar experimentelere elektronica. En toen op een gegeven moment weer een draai maakte naar de post-rock. En toen weer terugging naar de elektronica. En daarna weer verder ging met de elektronica. En op een gegeven moment bij Sinti-pop uitkwam. Zo. Dat is Ulver en u hoort nu een overzicht van de oudere tracks die ze maakte in begin 2000, 1, 2 en 3. U hoort drie tracks van Lycanthropen Themes, de original soundtrack. U hoort één track van de original soundtrack van Svit Neger. En u hoort drie tracks van het album Teachings in Silence. Dat zometeen in X-Ray. Ulver. Nou, dit was weer voor een groot gedeelte een drama-uitzending wat betreft de site en de app en het uploaden van de playlist. Maar goed, de playlist staat inmiddels volledig geüpload op de site. Het werkt nu weer. X-Ray, het is voorbij en het werkt weer. Zo zul je het altijd zien. Nou, ben benieuwd wat volgende week ons brengt. Ik zal het nog één keer proberen en daarna stop ik ermee. Misschien. Misschien ook niet. Dank voor alle fijne woorden die ik mocht ontvangen van u. Hartelijk dank daarvoor. En hopelijk toch wel weer volgende week een nieuwe X-Rated. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Goedenavond. U bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated. De, ja, zeg maar toch wel traditionele kerstepisode van X-Rated. Tot 11 uur vanavond en daarna een speciale kerst-X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. En na de klokken hoorde u het prachtige Kyrie van Ensemble Organum. Dat werd gevolgd door de bombast van Triarii met Anthems for the Iron Flame. Dat staat op het album Ars Militia. En we eindigden dit blok met TV Victor meets Lauritsen, de componist Lauritsen. Het zit er af en toe helemaal tegenaan. Het is letterlijker, ja, zeg maar, dissonant. En dat horen we graag hier in X-Rated. Overigens niet officieel uitgebracht. TV Victor heeft dat in eigen beheer online alleen uitgebracht. En is te beluisteren, niet te koop. De traditionele kerstepisode van X-Rated dus, waar we de muziek laten spreken, zoals bijvoorbeeld Sal Solaris. We zetten het allemaal wat zwaarder aan dan dat u normaal van ons gewend bent. Sal Solaris met Essay in the Reality of Science Studies. Dit is Sal Solaris, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond en alvast een buitengewoon vrolijk kerstfeest gewenst.

De schitterende sacrale zang van Joe Papa en de muziek van Paul Lemos. Dan hebben we het natuurlijk over Controlled Bleeding. Dit staat op het album Headcrack, wat verscheen via Sterile Records. Controlled Bleeding hierbij, X-rated op de concertzender. En het werkelijk zak. De schitterende sacrale zang van Joe Papa en de muziek van Paul Lemos. Dan hebben we het natuurlijk over Controlled Bleeding. Dit staat op het album Headcrack, wat verscheen via Sterile Records. Controlled Bleeding hierbij, X-rated op de concertzender. En het werkelijk.

Legenden des Windes. Dit was Mechthild von Leuch van het album O Wir Niet, Rungholte Tense, Erstes Buch. Achter Mechthild von Leuch gaan de mensen van Werkbund schuil. Een buitengewoon fraaie LP die destijds verscheen via Abraum Records. Mechthild von Leuch hier bij X-Rated. Waar het hoogste tijd is voor lustmoord. Maar dan niet de duistere lustmoord zoals we eigenlijk gewend zijn. Lustmoord heeft het al eens eerder gedaan op een verzamelaar door een totaal geflipte en doorgedraaide versie van Silent Night te maken. Die hebben we alles gedraaid in een kerstepisode van X-Rated. Daar vlogen de mitrailleurs en de kogels je om de oren. Hij heeft eigenlijk weer een poging gedaan tot het maken van een kerstliedje, alhoewel het helemaal niet bedoeld is als kerstliedje. Ik heb het over de track Everlasting en dat vindt u op de nieuwste CD-LP van Lustmoord. First Reformed, de soundtrack van de film Dit is Lustmoord.

Maria durch ein Dornwald ging. Mijn collega Harold is er net achter gekomen dat dat een 17e eeuws kerstliedje is uit Duitsland. Hartelijk dank voor die info, want dat had ik zelf nog niet gezien. De band was Apoptose met Daniel Sang. Maria durch ein Dornwald ging. En daarvoor dus Everlasting van Lustmord. En nu hebben we de resterende tijd voor dit uur met de klanken van Abbildung. All demons are horns. Dit is Divia.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, 2 uur voor de speciale kerstepisode van X-rated, nog tot 11 uur. En daarna een speciale kerst. Editie van X-Ray met zwaar en nogal ontregelend orgelwerk. Dat straks, maar nu eerst de LP. Ja, sorry, ik moest even doorspakken. De LP Chantons Noël, Ghosts of Christmas Past. Die verscheen op Le Disque du Crépuscule Records. Met onder andere Aztec Camera, Soft Verdict, The Rooty Column, Cabaret Voltaire, Tuxedo Moon. En nog veel meer fraais. En deze van White Birds. Heel weinig bekend over White Birds, aangezien ze slechts 1 track hebben uitgebracht. Ik zeg ze, het is eigenlijk gewoon hij. Het is Wally van Middendorp van de Minipops. Hij was White Birds in Possessed by the Stars. White Birds.
3: Snow falls and covers the ground with a white blanket. A young man, possessed by the stars, walks through the night. All lights burn bright out of the windows of the castle, where European royal families gather together on Christmas Eve, 1912. The man feels cold and decides to knock on the door. Princess Charming is tonight's host. She answers the door and is struck by his beauty. She tells him the door to my house is open, as well as the door to my heart. There's a white bird.

Nou, dus met recht een sacrale symfonie. Een 20 minuten durend werkstuk van Rapoon. De overige 10 minuten, die kunt u terugluisteren via een X-ray. Want ik heb de hele Sacral Symphony een keer opgenomen voor X-ray. One Last Breath van Rapoon. En verder is er op deze verzamelaar nog te vinden. Tausendschön, Traum, Sis Finitum en Human, First Human Pharaoh. Prachtig werk van Rapoon. Robin Story, vroeger van Sovjet France. Vrolijk kerstfeest. En X-Rated bewijst zo af en toe best wel dat het kerstfeest helemaal geen feest is. Zoals bijvoorbeeld bij Sophia van het album Herbstwerk is dit een miserere

Ja, dat verwacht je toch eigenlijk ook niet, dat we zomaar een keertje Sufjan Stevens kunnen draaien in X-Rated. Maar dat kan, zeker als hij het samen doet met Lowell Brams. Het nieuwste album heet Aporia. En u hoorde daarvan Agathon, een geweldig nieuw werk van Sufjan Stevens. En dus samen met Lowell Brams. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Overigens wilde ik nog zeggen over dat prachtige album van Sufjan Stevens en Brams. Ik vind het een heel aardig album. Ik zei prachtig, maar sommige tracks zijn prachtig. Maar het album heeft één makke. Al die tracks die duren veel te kort. Ik heb zo'n beetje de langste track kunnen vinden. En die duurt slechts 3 minuten. Zit je er net lekker in, is het allemaal weer afgelopen. Maar goed, in ieder geval een heel aardig album. Verder met Dub Mentor, het album 4YX. Dit is Lake in de Y-version. En dat is samen met de stem van Steven Mellander. En hij is natuurlijk de ex-stem van Cabaret Voltaire en tegenwoordig in Wrangler. En dit is Dub Mentor.

Ja, ik heb het al een aantal weken geroepen, maar dit wordt er eentje voor de eindlijst. Wat een schitterend album, Illusion of Time, van Daniel Avery en Alessandro Cortini. Daniel Avery heeft al eerder de lijst gehaald met Song for Alpha en Alessandro Cortini heeft dat ook gedaan. Maar ja, als ze samen gaan werken, dan wordt het helemaal geweldig natuurlijk. U hoorde de titeltrack van Illusion of Time. Een paar weken geleden zocht ik natuurlijk al een paar platen bij elkaar die met corona en isolatie en andere dingen te maken hebben met alle ellende waar we in zitten. En één plaat die kwam toen niet aan bod en nu wel. Het is werkelijk zo'n schitterende 12 inch alweer uit 1997 dat ik hem u niet wil onthouden. Polusia met Isolation. Het is een plaat die in 1997 dus verscheen via Evolution Records. Het is het samenwerkingsverband tussen Mark Pritchard, natuurlijk van Global Communication, Reload en talloze andere aliassen, en Kirsty Hawkshaw, de zangeres. Samen heten ze Polusia. Gaat u even goed zitten, dit is huiveringwekkend mooi. Terwijl u in isolatie zit, is dit Isolation.

Wat een schitterende pracht. Polusha, oftewel Mark Pritchard van Reload, Global Communication, etc. Jedi Knights en noem het allemaal maar op. En Kirsty Hawkshaw samen Polusha in Isolation. En dit is fonkelnieuw werk van Michael Vellera. Michael Vellera doet het op het Den of Valley Records label met zijn nieuwste album Window In. En daarvan hoort u nu Blue Mind. Tot 10 uur is dit Michael Vellera.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna een hele mooie X-ray. Tot middernacht. Die honden, die schopt u naar buiten. Zelf is het misschien net even iets te koud om buiten te zitten. Maar u blijft toch binnen. Want u wilt ook de buren niet besmetten met het virus. Virus, daar hebben we onder te lijden. Het virus. Ik zal de naam niet meer noemen, maar het is wel een virus. Net zoals Frontline Assembly dat benoemde in hun track Virus. We gaan eens even goed beuken met Frontline Assembly Virus.

heel erg fraai werk van de Stargazer's Assistant. En dat is David Smith. En hij weet zich meestal wel vergezeld van illustere figuren als David Knight van Cyclobe en Michael J. York van Coil. Of die aan deze track meewerken is eigenlijk niet bekend, maar schitterend is het wel. Birth of Decay van de Stargazer's Assistant. Het staat op een verzamelaar die heet Watch and Pray, 5 Years of Studious Decrepitude. En die wordt gratis en helemaal voor niets aangeboden door het fantastische label House of Mythology. En dat label herbergt veel meer fraaie artiesten zoals Current 93, Ulver en Hypnopazuzu en de band Zoo en nog heel veel meer fraais. Gratis dus, u kunt het downloaden en dat hebben ze gedaan om iedereen bij te staan in deze moeilijke tijd van de coronacrisis. 15 tracks verdeeld over 15 tracks. Ja, verdeeld over die verzamelaar. Dus Watch and Pray, 5 Years of Studious Decrepitude. Schitterend werk. X-Rated op de concertzender, waar we even stil gaan staan bij het overlijden van Walter Weekmüller deze week. Die is op 83-jarige leeftijd overleden. En om nou te zeggen van, goh, wat een bekende naam in de muziek is dat? Nee, dat niet. Hij is, het was een Zwitser. Hij schilderde en heeft zich met name gedurende begin en midden jaren 70 zich bezig gehouden met de zogenaamde kosmische muziek. Hij wist zich omringd door mensen als Jerry Berkers, Jürgen Dolaze, Hartmut Enke, Manuel Goetsching, Harald Grooskopf, Klaus Schulze en Walter Westrup. In ieder geval de volledige Ashra-tempel en toen ook nog met Klaus Schulze. Hij is befaamd vanwege de tarotbox en dat is geheel terecht. Hij ontwierp zelf de tarotkaarten die daarin zitten en heeft zich dus tot aan zijn dood heeft hij zich met schilderwerk bezig gehouden. Maar om even terug te komen op zijn overlijden en in zijn muzikale carrière, de tarotbox. Dit is het prachtige werkstuk, Die Hohe Priesterin. Rest in vrede, Walter Weekmüller.